is Kong. We be gang no here. Ik wat nog me heen. Ik ben hier op de knie. Total knik. Kom bitte, bring me heen. Ik had de duivel in knik. Tot die sigaretten.